0: onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
2: Say

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Veel hinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt. En sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massale arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
2: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
1: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Veel hinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massaal arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
2: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
1: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Veel hinder vanmorgen door de nationale vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massaal arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. De Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
2: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
1: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort. Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bouw.

Arjan van Zanten met Mooi, het leven is mooi. Inderdaad, want we zijn vrijdag, we staan net voor een weekend. En maak u allen van harte welkom heten hier bij Radio Nova.

0: The Bullet of the Green Berets. We gingen terug naar 1965. Het zal vandaag een drukke dag worden voor de vakbonden. Er is weer een actiedag in Brussel gepland. Zometeen meer daarover. Dus jullie sommers, we gaan terug naar 73 met Moeder.
1: Ik was je ziel.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders. Radio Nova.
1: Jan Bakker.

Han Wijnhoven. Vandaag komen dus de Christelijke Vakbond en de Socialistische Vakbond opnieuw op straat om actie te gaan voeren tegen het beleid van de regering De Wever. De bonden vrezen dat de gewone mensen opnieuw het kind van de rekening zullen zijn.

Lepel 3 en dat ze met helemaal. Radio Nova, eigenzinnig en anders. Iedere dag weer het Muziekpaleis. Van maandag tot en met vrijdag. Dus BZN, we gaan terug naar 986.

bezitten. Ongeveer 40% van de bussen en trams van de lijn zullen vandaag niet uitrijden. Ze voorzien wel een alternatieve dienstregeling, waardoor de andere 60% van de bussen en trams wel kunnen rijden. Bij de MIVB verwacht men een aanzienlijke storing van het openbaar vervoer in Brussel. Ze voorzien geen minimum dienstverlening. Wat betreft de trein, wie de trein wil nemen zal geen hinder gaan ondernemen. De NMBS staakt enkel de maandag mee. Het is nog onduidelijk welke impact dat zal hebben op de dienstverlening.

De Sunset met In Vuur en Vlam. We gaan zo'n 10 jaar terug de tijd in. Danny Fabri is dit met Sweet Sweet Life.

Wilbert Pigmans, voor het tweede jaar op rij daalt het aantal leerlingen in de Vlaamse scholen. Dat blijkt dus uit een jaarlijkse oktobertelling die aan het begin van elk schooljaar wordt gehouden. Dat kan dus grote gevolgen hebben voor de financiering en organisatie van het onderwijs, zo waarschuwt Bruno van Opperen, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Opvallend dus wel, het go-onderwijs blijft wel groeien, ondanks de dalende geboortecijfer.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Jan Bakker.

Dat is echt zo'n ouwertje van begin de jaren 70. John Horton met Kom toch gauw weer terug. Genieten van de muziek hier dagelijks bij Radio Nova.

prachtig, prachtige muziek. Patty Houston en James Ingram met Baby Come To Me. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij het tweede gedeelte van het Muziekpaleis Gibbenova. De havenzangers, leef je eigen leven.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

bestuurder op de politie wilde inrijden, heeft één agent op de banden van de bestelwagen geschoten. Daarna is het voertuig tot stilstaan gekomen. Een bestuurder, een Nederlander van 24, is opgepakt. Niemand is gewond geraakt.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.
4: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

We gingen terug naar de jaren 90 met Luc Steno. Waarom was jij niet meteen gebleven? De gouden souvenirs. We gaan terug naar de jaren 60 hier bij Nova. Dit is T-Set. I won't stand between them.

Ik weet dat ik van je hou. Van die gezellige, leuke meezingers hier bij Nova. Het is René Redley, te jong.

PFAC leeft met Don't Cry. Bij grote politiecontrole in en rond het station van Vilvoorde heeft de politie een elektrische step ontdekt die 100 km per uur haalde op de testbank. Ook aan het station kon de politie een persoon oppakken die naar de gevangenis moest en een man zonder papieren met een verboden wapen.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Jantje Bakker.

Patrick en Carina met Het kan niet zijn. De lokale politie van Heraarsbergen heeft sinds van begin dit jaar meer dan 10 kilogram drugs en 19 voertuigen in beslag genomen. Dat blijkt dus uit de cijfers die burgemeester Fernand van Trimpont bezorgde aan de gemeenteraad.

Cookies Agree met Missie. Op Brussels Airport zullen vandaag dus naar verwachting ongeveer zo'n 140 vluchten worden geannuleerd. Dat heeft de luchthaven uit Bater bekendgemaakt. De schrappingen zijn het gevolg van de vakbondsacties tegen de maatregelen van de federale regering.

Arthur, Alexander, another place, another time. Ik zeg bedankt voor het luisteren, maar ik je een fantastisch weekend gaan toewensen. Aanstaande maandag, dan ben ik er graag terug bij om 9 uur. Straks komt Ruud van Opstal eraan. Beste vrienden, tot aanstaande maandag. Tot dan, dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Een hele goede morgen.

uit het Nederlandse muziekprogramma Beste Zangers. Hier in België heet dat Liefde voor Muziek. Clouseau zit op dit moment in dat programma. En men brengt dan natuurlijk ook al de belangrijke nummers van Clouseau. Yves Berendsen die zong Verlangen. En we wilden dat nummer eens heel graag draaien hier op Radio Nova. En dan allemaal aan de start van Lunchen met Ruud hier op de vrijdag. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. Dankjewel aan Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis. De laatste Lunchen met Ruud voor deze week. Jawel, tot en met 1 uur of 1 ga ik trachten jullie te vermaken met de allerleukste muziek. Een beetje rust op de radio. Ook af en toe wel eens plezant wel. We gaan luisteren naar Sergio. Ik kan niet zonder jou.

Ja, ja, de zanger Gradame bezingt het levenslied, het Nederlandse levenslied, altijd plezant. Plezant om deze beste man eens een keertje aan het woord te laten. Zolang ik lichtjes in jouw ogen zie, wel, ik beschouw het als een heerlijke Hollandse smartlap hier bij Radio Nova. Ja, Lunch met Ruud staat in het teken van fijne muziek natuurlijk, maar we hebben natuurlijk straks in deel 2 ook weer onze gekende dingen die elke dag wederkeren. Dat zijn Gerda heel even op bezoek voor haar quote van de dag en iets na 12 uur de plaat van de dag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

jij dit nog op de radio? Wel, bij Radio Nova wel. We draaien dit soort muziek nog. En daar zijn we ontzettend blij mee dat we dat nog kunnen doen. Die heerlijke, gouden, Hollandse klassiekers. Willy Alberti. En inderdaad, dat was het nummer. Een glimlach van een kind. We gingen daar al voor terug naar de eind jaren 60. Wel, we blijven daar even hangen in de eind jaren 60. Want we gaan naar 9 oktober 1967. Er was redelijk wat te doen op de televisie toen. Jawel, het VPRO-programma Hoepla schrijft geschiedenis. Het eerste bloot op de televisie. Het programma laat een vrouw zien die de krant zit te lezen. Wanneer zij de krant laat zakken, blijkt ze naakt te zijn. De vrouw in kwestie is Phil Bloom. Bloom, ja, zo moet het zijn. Wel, dat gebeurde allemaal op de dag van vandaag terug in de tijd.

Natuurlijk op de allereerste rij bij Radio Nova. Dat waren de Majors en dat wel met She's a Troublemaker. Ja, over een troublemaker gesproken. Ik ben hier nog heel even door de bladeren van de afgelopen dagen aan het, aan het scrollen eigenlijk. De kranten en dan zie ik toch nog wel een opmerkelijk bericht. Want bizarre taferelen door zoektochtrol van een puma bij de luchthaven van München. Er is daar iemand die heeft daar aan de rand van het bos met een nachtkijker een puma zien lopen met een opvallende lange staart. En blijkt dat men nog altijd achter dat beest aan het zoeken is. Dus dat hoop je natuurlijk niet tegen te komen. Hè? Een puma. En dat allemaal in Duitsland, in München. Misschien ontsnapt uit een dierentuin of iets dergelijks. Ja, wie zal het zeggen? In ieder geval, men is nog op zoek achter dat dier. Dus hopelijk wordt hij heel snel gevonden. Zo stond er gisteren toch te lezen in de kranten. We gaan naar de jaren 80. U kent dit nummer nog wel. PhD en I Won't Let You Down.

Ja, allemaal nog redelijk recent. Ja, redelijk recent. Het komt van vorig jaar, 2025. Tino Martin. En dat wel met of zonder jou. Wel, met of zonder jou. Luisteren jullie natuurlijk naar Radio Nova. En inderdaad, het weekend staat weer voor de deur. Altijd iets om naar uit te kijken. Want zaterdag en zondag wordt er natuurlijk weer Hallo Weekend gedaan. Een programma dat volledig in het teken staat van de luisteraars. Morgen mogen jullie het met Rudy en Tanja stellen. En zondag zijn ik en Gerda weer van de

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Denken ze die nog altijd volop in de muziek zit. Dit was Mardex uit 1983. En inderdaad, waar moet ik heen zonder jou? Vandaag 9 oktober, terug naar 1978. Een beetje triest nieuws. In een ziekenhuis in Parijs overlijdt de Belgische chansonnier Jacques Brel. Deze Franstalige Vlaming, zoals hij zichzelf noemt, is in de jaren 50 en 60 een toonaangevende zanger en liedjeschrijver. Brel schrijft onder meer liedjes waarin hij de paljas op het toneel uithangt. Wat later in zijn carrière schrijft hij maatschappelijk kritische nummers. Maar het meeste bekend bij de grote publiek is toch wel als zanger en schrijver van onder andere Nummer Kiete Pa. Wel, dat nummer dat hebben we hier, maar ik heb ook nog een andere van hem gevonden. Een nummer dat nog volgens mij niet al te vaak is gedraaid hier op de radio. En dat nummer dat heet Bruxelles.

Ze zijn allemaal even plezant hoor, om te draaien op de radio. Irma Thomas en dat wel met Take a Look. Dat waren alweer al de jaren 60 hier bij Radio Nova. Kunt u zich nog herinneren dat ik afgelopen week die welbekende plaats van Bella Italia van Imca Marina heb gedraaid? Wel, toen heb ik jullie beloofd dat ik ook haar nieuwe single nog een keertje ging draaien. Wel, ik moet me natuurlijk nog wel aan die belofte houden. Dus we gaan het doen. We gaan ze draaien. De nieuwe Imca Marina. Ze heeft nog helemaal geen zin om te stoppen. En ze noemt dan ook haar liedje Ik ben nog lang niet klaar. Ik zo.

dat nog goed, hè? Want ze is al 80 voorbij, geloof ik, hoor, deze Imca Marina. En ze wil nog lekker vrolijk blijven muziek maken. Dit was haar allernieuwste single. Ik ben nog lang niet klaar, Imca Marina. 12 uur komt eraan. Ik moet opschieten. We gaan nog vlug even een rustig liedje draaien. Voordat we kunnen gaan beginnen aan de lunch. Dit is Andy Williams.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij de internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.

Ja, het zou zomaar kunnen dat jij de afgelopen week de dag allemaal gekocht hebt. Wel, de beste Willy en zijn dochter Annemie, ze staan samen op de cover. En dat heeft er allemaal te maken, niet zo erg persoonlijk met Willy, maar wel om de dochter Annemie. Ze zou al enkele jaren geen contact meer hebben met de moeder Truus. Jawel. Als je dat dan allemaal leest, ja, wat is er wel waar? Dat moet je ten eerste al bedenken. En ja, het zijn allemaal niet zo'n fijne dingen. Maar in ieder geval, we draaiden wel een hele fijne plaat van Willy Sommers. El eentje uit de oude doos. Het nummer dat heette Ik blijf vanavond bij jou. Hier op de vrijdagnamiddag, even na 12 uur. De lunch, ja, die is begonnen. Van mij is er hier toegekomen. Daar ga ik zo meteen van genieten. Doet u dat ook? Ik wens u allemaal een smakelijk eten. En uiteraard gaan we binnen enkele ogenblikken onze plaat van de dag weer draaien. Hier in deel 2 van Lunchen met Ruud.

Ja, het komt al uit 1967 hoor. En dat kon je ook wel een klein beetje horen aan de kwaliteit van het nummer Lingro in Arm. Dat was Peter Law. Een nummer dat trouwens op zaterdag en zondag regelmatig wordt aangevraagd hier in Hallo Weekend. En dat kan natuurlijk ook morgen weer. Morgen vroeg tussen 9 en 12 uur met Rudy en Tanja. En aanstaande zondag zijn ikzelf en Gerda hier natuurlijk weer aanwezig. Jullie worden op jullie wenken bediend hier op zaterdag en zondag. Want dat staat dat programma volledig in de teken van de luisteraar. We draaien jullie verzoekplaten dan hier op de radio. Dus stuur ze alvast door. Het kan heel makkelijk via onze website, oftewel even via de Radio Nova app. En morgen vroeg dan doen we daar nog een Facebookpagina bij, een telefoonnummer en alles. Dus het komt allemaal dik in orde. Zeker luisteren. Zaterdag en zondag tussen 9 en 12 uur. Het is nu tijd voor onze plaat van de dag, uitgekozen door Gerda. Vandaag gaat het allemaal om dit nummer van The Strangers. Een boterham met gelei.

Ja, Daniel Gerard was verantwoordelijk voor het enige echte origineel Butterfly. Maar deze Strangers van heel lang geleden, jawel, die maakten er een boterham met gelei van. Ja, hè, de mannen van de Strangers. Vorige week is de allerlaatste overleden, dus ze zijn er niet meer. Allemaal heel jammer. Maar we gaan ze natuurlijk nog wel herdenken hier regelmatig op de radio. Uiteraard ook in Lunchen met Ruud. Van maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 1 uur in de namiddag. We gaan terug naar Liefde voor Muziek van 2025. Toen stond hij op de voorgrond, hè? Deze Guus Meeuwis.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Eigenzinnig. Anders. Welkom bij Radio Nova.

Heel lang geleden werd het al gezongen door Lisbeth List en Ramses Shaffi. Een plaat die nog altijd in allerlei lijsten op het einde van het jaar voorkomt. Maar Nicole en Hugo die deden dat ook in 2008. En ze wonnen met dit nummer hier in België een redelijk grote radioprijs. Dat was inderdaad die welbekende, de Pastorale. We gaan richting 12:30. We hebben nog enkele nummers daarvoor. En dan is natuurlijk weer de beurt aan Gerda en haar dagelijkse quote van de dag. Eerst even een heerlijke lunchplaat. Dit is Roxy Music.

0: meer bij mij. We zijn vrijdagmiddag zo rond 12:30, dus de hoogste tijd dat we ook weer vandaag mee gaan luisteren naar Gerda en haar quote van de dag.
1: Je leven krijgt betekenis wanneer je betekenis geeft aan het leven van anderen.

Ja, ik had best wel wat liedjes van deze man kunnen draaien, hoor. He, zijn welgekende Dancing Mantenon, een nummer dat we uiteraard ook hier hebben bij Radio Nova. Maar ik koos uiteindelijk nog eens voor deze Ducote de Chechuan. Een nummer alweer uit 1975. En inderdaad, dat was Dave tijdens jouw lunch op de vrijdag bij Radio Nova. Waar het nu nog eens tijd is voor een rustig liedje. Het komt uit liefde voor muziek, hoor. Jawel, we hebben er dan straks ook al eentje gehad. Maar dit is...

Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat Johan Veugelers dit nummer ook heeft gezongen. Een liedje over de Casanova. Ik ben het nooit geweest in ieder geval. Dit was Jimmy van Bokstel in de lunch bij Radio Nova. Vrijdag namiddag. En vrijdag namiddag, dat wil zeggen dat we natuurlijk straks weer het programma hebben met Patrick Barré. Patrick Barré en Studio Barré, zo heet dat programma. Ik moest er heel even over nadenken, maar hij is er weer hoor, deze namiddag. En natuurlijk rond een uur of twee hier Frank de Groef nog dus. Jawel, we gaan lekker samen richting het weekend. Het o

Als je eens een keertje tijd hebt, dan moet je dat nummer maar eens even opzoeken op YouTube. Er zit een heel mooie, vrolijke videoclip bij dit nummer. De nieuwe single, of zijn allereerste single, beter gezegd, van Jan Wolters. Jan Wolters, zoon van Jannes in Nederland, heeft zich ook helemaal gestort in de muziek. En dat draaien wij hier op Radio Nova. Het nummer dat heette Ik Wil Jou. Zo, we zijn weer klaar met dit programma. Dank je wel om te luisteren. Het weekend komt eraan. Het weekend van de Radio Nova. Met op zaterdag en zondag natuurlijk Hallo Weekend. Zondagmorgen ben ik er samen met Gerda om 9 uur. Straks nog Frank de Groef. Later nog Patrick Barré. Maak er nog wat leuks van vandaag. En graag tot morgen. En anders tot maandag, 11 uur.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij het internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

heute Nacht wirst du die Versuchung sein.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philip de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meeste gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog gaan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog gaan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Net alsof je iemand voor het eerst tegenkomt.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
2: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een 20-tal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een 20-tal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een 20-tal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden, maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.